ramp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Aliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Yeah. Hier ben ik

0: Zoekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achtsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep Venlo, 96.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS Journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een record aantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten. Het weer, eerst kan het nog mistig zijn, later een afwisseling van zon en wolken bij een graad of 20.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land komt dichte mist voor. De eerste file is op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
3: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
2: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
4: Het schip was aan het varen, dan ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
2: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 7 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam 5 minuten vertraging bij Zevenbergsehoek. Bij Dordrecht nog eens 5 minuten erbij. En er staat file op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
7: Als de avond valt, begint het avontuur. De tuinen veranderen in een betoverende wereld vol licht, kleur en magie. Ervaar Enchanted Gardens in Kasteeltuinen Arsen van 9 tot en met 31 oktober. Jouw magische avond begint hier. Enchantedgardens.nl.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
8: Je volgende stedentrip? Limbeckerplatz in Essen. Meer dan 70.000 vierkante meter mode, beauty en elektronica. Alles op één plek. Zara, Douglas, Mediamarkt en nog veel meer. En dat alles op slechts een uur rijden van de grens. De beste plek in Essen? Limbeckerplatz. Winkelcentrum Limbeckerplatz.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ook moet het voor ouders makkelijker worden om zwemles te regelen. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Britse schrijver en politicus Jeffrey Archer is overleden. Wereldwijd zijn zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost die mist snel op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file, vertraging van meer dan 20 minuten. Een kwartier op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk 13 kilometer file. Aansluitend op de A17, maar dan van Dordrecht naar Roosendaal tussen Moerdijk en Zevenbergen 6 kilometer file, kwartier vertraging. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom een kwartier vertraging tussen Barendrecht en afrit Numansdorp. Er staat 20 minuten voor de file op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Waalwijk Centrum en Waspik 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.

0: Dit is Umroep Venlo.
1: Dit is Umroep Venlo.
2: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
3: Tot ziens in onze winkel.
2: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
4: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
0: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
7: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
6: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
8: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
6: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het verkeer.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht heb je een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 8 kilometer file. 20 minuten op de A2 richting Utrecht tussen Hintham en afrit Kerkdriel. Kwartier op de A2 Eindhoven richting Maastricht. De rechterrijstrook is dicht bij Roosteren door een beschadigde vangrail. En daarom 20 minuten extra vanaf Maasbracht op de A16 Breda-Rotterdam. 25 minuten vertraging tussen Breda-Noord en Dordrecht. 11 kilometer file. Een half uur op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Oud-Beijerland. 9 kilometer file. 10 minuten op de A58 Bergen-op-Zoom Breda tussen Rukven en Breda-West. 9 kilometer file. Staat drie kwartier voor de vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven door een ongeluk tussen afrit Liesel en Geldrop 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
10: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
11: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
10: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
12: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Washing 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Washing 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Washing 7, altijd dichtbij.
1: Venlo 96.9 FM.
0: Venlo

0: is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zou een dode zijn gevallen en zeker 6 mensen gewond zijn geraakt. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij verdiende miljoenen met zijn tv-optredens, maar werd later veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer op een aantal plekken nog mist, later lost die op. Vanmiddag in het midden en noorden meer bewolking en in het zuiden zonnig bij 19 tot 23 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer file, een kwartier vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en knooppunt Del 17 kilometer file. A2 Eindhoven Maastricht door een kapotte vangrail tussen Maasbracht en Roosteren 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Meer dan een half uur vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en de knooppunt Ridderkerk een 28 kilometer file. A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. Steeds veel vertraging op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zevenbergen 18 minuten vertraging in 6 kilometer file. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Sabina en Afrit Nieuwlandsdorp 20 minuten vertraging. Staat op de A67 Venlo Eindhoven een half uur vertraging tussen Afrit Liesel en Geldrop door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: is Omroep Venlo.
1: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
2: De Keukenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerke. Of kijk alvast op www.derkeukenmacher.de.
3: Een airco installeren in de winter? Zeker wel. Slim zelfs. Met de energiezuinige airco's van Verkoelme.nu zit je er lekker warm bij in de winter. En straks heerlijk koel in de zomer. En ja, je bespaart ook nog op je dure gasrekening. Met oog voor detail leveren wij de nieuwste kwaliteitsproducten met ouderwets goede service. Verkoelme.nu. Altijd het juiste klimaat in huis.
4: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's. Maar werken die veelal langs elkaar heen? Wat staatssecretaris Bertrand betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
7: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
6: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
8: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right, in me, than he that's in the world. The sun will shine again.
6: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht door een kapotte vangrail, een kwartier vertraging tussen Sint-Joost en Roosteren. Een half uur op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Beest, 24 kilometer. Ook door de werkzaamheden daar. 34 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Knoopend Ridderkerk. 24 kilometer file. 20 minuten op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 10 kilometer file. Door een ongeluk op de A27 Gorkum richting Breda is de linkerrijstrook dicht bij Oosterhout. 4 kilometer file geeft een kwartier vertraging. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en Afrit Oud-Beijerland. bijna een half uur vertraging, 13 kilometer file. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel, een kwartier vertraging bij Knoopend Hooipolder. Op de N62 Belgische grens Borstelen, tussen de aansluiting met de N61 en tolplein van de Westerschelde-tunnel, is door bergingswerkzaamheden de weg even dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
10: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Ook wil staatssecretaris Bertram vaker zelfrijdende bussen inzetten. Scholieren en studentenorganisaties in Frankrijk gaan vandaag opnieuw de straat op. Diverse vakbonden hebben docenten opgeroepen om zich daarbij aan te sluiten en ook te staken. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries, zoals Gandhi en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, de mist lost in de loop van de ochtend op. Daarna zon en wolken bij 19 tot 23 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is het nog steeds erg druk tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 13 kilometer file. De vertraging is een half uur. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Een kwartier vertraging tussen Breda-Noord en Dordrecht. 9 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Maastricht nog steeds door de kapotte vangrail bij Roosteren. 10 minuten vertraging. Een kwartier op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 9 kilometer file. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en Heiligatsplein. 3 kilometer file. En 5 minuten vertraging nog op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linden en Knoopend het Vonderen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: tijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het Centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
2: Ben jij klaar voor een nieuwe stap in HR of salarisadministratie? Bij SalarisPoint werk je met de nieuwste tools in een team waar samenwerking en ontwikkeling centraal staan. Of je nu starter bent of een ervaren specialist, hier krijg je de ruimte om te groeien. Ga naar salarispoint.nl/vacatures en ontdek jouw volgende uitdaging.
1: Avontuurlijk zwemmen? Kijk op aquaparkoberhausen.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen, waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat ook een file op de A2 Eindhoven-Utrecht. 5 minuten vertraging bij knooppunt Empel. 5 minuten op de A2 Den Bosch-Utrecht bij afrit Geldermalsen. 10 minuten op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren door een kapotte vangrail 6 kilometer file. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en Hellegatsplein 3 kilometer file. Op de A58 Eindhoven richting Breda tussen Oorschot en knooppunt de Baars een kwartier vertraging. 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Classics, hits en songs from the region.
2: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Bilal Situani is de leraar van het jaar 2026 in Nederland. Situani geeft op het Blariacum College in Blerik de vakken economie, rekenen en economie en ondernemen. De leraar werd door collega's en leerlingen genomineerd. Maandag tijdens het lerarencongres op Papendal hoorde hij dat hij de winnaar is in de categorie voortgezet onderwijs. Vanochtend werd Bilal verrast op het Blariacum. Kijk straks naar Dit is Venlo voor een reportage. De gemeente heeft opnieuw een vergunning afgegeven voor de bouw van een grote logistieke hal op industrieterrein Witveld in Belfeld. Een eerdere gemeentelijke vergunning werd nog vernietigd door de provincie Limburg. Volgens de projectontwikkelaar betekent de nieuwe vergunning niet dat de schop binnenkort de grond in gaat. Eerst moeten de contracten met de huurders worden afgerond. De Belfeldse dorpsraad is teleurgesteld. Volgens de dorpsraad is het nieuwe plan nog steeds te groot. De dorpsraad had liever woningbouw gezien op de plek. Een grote stap in de vernieuwing van station Venlo. Vandaag is de officiële opening van de stationshuiskamer. Die vervangt de kiosk en zit op de plek waar voorheen de stationsrestauratie zat. De stationshuiskamer heeft een zithoek, een leestafel en werkplekken met oplaadpunten om tijdens het wachten op de trein te kunnen werken of studeren. En baasjes konden in Arselom en Velden hun huisdieren laten zegenen door de kaplaan. Dat gebeurde bij honden, konijnen en zelfs knuffeldieren. De dierenzegening werd niet alleen georganiseerd ter ere van Werelddierendag. Het was ook de sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi. Ga voor een reportage naar onze site of app.
0: Het weer.
2: Een droge dag met flink wat zon. De temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 21 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen Sabina en het knooppunt en knooppunt Hellegatsplein 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. A58 Eindhoven richting Breda, 13 kilometer file tussen Oorschot en knooppunt De Paars. De vertraging is een half uur door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Als de avond valt, begint het avontuur. De tuinen veranderen in een betoverende wereld vol licht, kleur en magie. Ervaar Enchanted Gardens in Kasteeltuinen Arse van 9 tot en met 31 oktober. Jouw magische avond begint hier. Enchantedgardens.nl.
2: Je volgende stedentrip? Limbecker Plaats in Essen. Meer dan 70.000 vierkante meter mode, beauty en elektronica. Alles op één plek. Zara, Douglas, Mediamarkt en nog veel meer. En dat alles op slechts een uur rijden van de grens. De beste plek in Essen? Limbecker Plaats. Winkelcentrum Limbecker Plaats. Kom langs.
3: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbinder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbinder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 5 kilometer, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
8: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: Een airco installeren in de winter? Zeker wel. Slim zelfs. Met de energiezuinige airco's van Verkoelme.nu zit je er lekker warm bij in de winter. En straks heerlijk koel in de zomer. En ja, je bespaart ook nog op je dure gasrekening. Met oog voor detail leveren wij de nieuwste kwaliteitsproducten met ouderwets goede service. Verkoelme.nu. Altijd het juiste klimaat in huis.
10: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdi Fit. Vitaal aan het werk.

0: Radio. Internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: Bilal Situani is de leraar van het jaar 2026 in Nederland. Situani geeft op het Blariacum College in Blerik de vakken economie, rekenen en economie en ondernemen. De leraar werd door collega's en leerlingen genomineerd. Maandag tijdens het lerarencongres op Papendal hoorde hij dat hij de winnaar is in de categorie voortgezet onderwijs. Vanochtend werd Bilal verrast op het Blariacum. Kijk straks naar Dit is Venlo voor een reportage. De gemeente heeft opnieuw een vergunning afgegeven voor de bouw van een grote logistieke hal op industrieterrein Witveld in Belfeld. Een eerdere gemeentelijke vergunning werd nog vernietigd door de provincie Limburg. Volgens de projectontwikkelaar betekent de nieuwe vergunning niet dat de schop binnenkort de grond in gaat. Eerst moeten de contracten met de huurders worden afgerond. De Belfeldse dorpsraad is teleurgesteld. Volgens de dorpsraad is het nieuwe plan nog steeds te groot. De dorpsraad had liever woningbouw gezien op de plek. Een grote stap in de vernieuwing van station Venlo. Vandaag is de officiële opening van de stationshuiskamer. Die vervangt de kiosk en zit op de plek waar voorheen de stationsrestauratie zat. De stationshuiskamer heeft een zithoek, een leestafel en werkplekken met oplaadpunten om tijdens het wachten op de trein te kunnen werken of studeren. En baasjes konden in Arselom en Velden hun huisdieren laten zegenen door de kaplaan. Dat gebeurde bij honden, konijnen en zelfs knuffeldieren. De dierenzegening werd niet alleen georganiseerd ter ere van Werelddierendag. Het was ook de sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi. Ga voor een reportage naar onze site of app.
0: Het weer.
2: Een droge dag met flink wat zon. De temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 21 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: This is the story of my baker.

0: is Omroep Venlo.
1: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
2: Als de avond valt, begint het avontuur. De tuinen veranderen in een betoverende wereld vol licht, kleur en magie. Ervaar Enchanted Gardens in Kasteeltuinen Arsen van 9 tot en met 31 oktober. Jouw magische avond begint hier. Enchantedgardens.nl.
3: De Keukenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerke. Of kijk alvast op www.derkeukenmacher.de.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daar zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
8: Tot ziens in onze winkel.
7: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
1: Ben jij klaar voor een nieuwe stap in HR of salarisadministratie? Bij SalarisPoint werk je met de nieuwste tools in een team waar samenwerking en ontwikkeling centraal staan. Of je nu starter bent of een ervaren specialist, hier krijg je de ruimte om te groeien. Ga naar salarispoint.nl/vacatures en ontdek jouw volgende uitdaging.
9: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor ons.

0: Venlo.
1: Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. In Japan is opschudding ontstaan over de arrestatie van een Amerikaanse marinier. De man die gestationeerd was op een Amerikaanse vliegbasis wordt verdacht van de moord op een vrouw. De Japanners zien de Amerikanen het liefst verdwijnen uit de regio. De Bulgaarse premier Radev houdt een spoedvergadering met de veiligheidsdiensten na een droneaanval op een schip in de Zwarte Zee. De aanval was vannacht voor de kust van Bulgarije. Naar de bemanning wordt nog gezocht. Het weer. Vanmiddag op meer plekken zon. In het noorden enkele bui. Het is 19 tot 23 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klas.

ben wat druk. Alleen beroep. Ik zing en buim alleen het bos. Houd me vast, maar lood ook los. Dag die vlegen voor B, mondag Frida. Ik heb geen idee. Maak nee doet wie later is. Ik heb het goed.

0: is Omroep Venlo.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
2: Een airco installeren in de winter? Zeker wel, slim zelfs. Met de energiezuinige airco's van Verkoelme.nu zit je er lekker warm bij in de winter. En straks heerlijk koel in de zomer. En ja, je bespaart ook nog op je dure gasrekening. Met oog voor detail leveren wij de nieuwste kwaliteitsproducten met ouderwets goede service. Verkoelme.nu. Altijd het juiste klimaat in huis.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het Centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
7: Als de avond valt, begint het avontuur. De tuinen veranderen in een betoverende wereld vol licht, kleur en magie. Ervaar Enchanted Gardens in Kasteeltuinen Arsen van 9 tot en met 31 oktober. Jouw magische avond begint hier. Enchantedgardens.nl

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Bilal Situani is de leraar van het jaar 2026 in Nederland. Situani geeft op het Blariacum College in Blerik de vakken economie, rekenen en economie en ondernemen. De leraar werd door collega's en leerlingen genomineerd. Maandag tijdens het lerarencongres op Papendal hoorde hij dat hij de winnaar is in de categorie voortgezet onderwijs. Vanochtend werd Bilal verrast op het Blariacum. Kijk straks naar Dit is Venlo voor een reportage. De gemeente heeft opnieuw een vergunning afgegeven voor de bouw van een grote logistieke hal op industrieterrein Witveld in Belfeld. Een eerdere gemeentelijke vergunning werd nog vernietigd door de provincie Limburg. Volgens de projectontwikkelaar betekent de nieuwe vergunning niet dat de schop binnenkort de grond in gaat. Eerst moeten de contracten met de huurders worden afgerond. De Belfeldse dorpsraad is teleurgesteld. Volgens de dorpsraad is het nieuwe plan nog steeds te groot. De dorpsraad had liever woningbouw gezien op de plek. Een grote stap in de vernieuwing van station Venlo. Vandaag is de officiële opening van de stationshuiskamer. Die vervangt de kiosk en zit op de plek waar voorheen de stationsrestauratie zat. De stationshuiskamer heeft een zithoek, een leestafel en werkplekken met oplaadpunten om tijdens het wachten op de trein te kunnen werken of studeren. En baasjes konden in Arselom en Velden hun huisdieren laten zegenen door de kaplaan. Dat gebeurde bij honden, konijnen en zelfs knuffeldieren. De dierenzegening werd niet alleen georganiseerd ter ere van Werelddierendag. Het was ook de sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi. Ik ga voor een reportage naar onze site of app.
0: Het weer.
2: Een droge dag met flink wat zon. De temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 21 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N639 Baarle-Nassau richting Breda dicht tussen Baarle-Nassau en de A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers.

0: Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
3: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Ben jij klaar voor een nieuwe stap in HR of salarisadministratie? Bij SalarisPoint werk je met de nieuwste tools in een team waar samenwerking en ontwikkeling centraal staan. Of je nu starter bent of een ervaren specialist, hier krijg je de ruimte om te groeien. Ga naar salarispoint.nl/vacatures en ontdek jouw volgende uitdaging.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalyps weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N639 Baarle-Nassau richting Breda is dicht tussen Baarle-Nassau en de A58 door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Als de avond valt, begint het avontuur. De tuinen veranderen in een betoverende wereld vol licht, kleur en magie. Ervaar Enchanted Gardens in Kasteeltuinen Arsen van 9 tot en met 31 oktober. Jouw magische avond begint hier. Enchantedgardens.nl.
9: Je volgende stedentrip? Limbecker Plaats in Essen. Meer dan 70.000 vierkante meter mode, beauty en elektronica. Alles op één plek. Zara, Douglas, Mediamarkt en nog veel meer. En dat alles op slechts een uur rijden van de grens. De beste plek in Essen? Limbecker Plaats. Winkelcentrum Limbecker Plaats. Kom langs.
10: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: Bilal Situani is de leraar van het jaar 2026 in Nederland. Situani geeft op het Blariacum College in Blerik de vakken economie, rekenen en economie en ondernemen. De leraar werd door collega's en leerlingen genomineerd. Maandag tijdens het lerarencongres op Papendal hoorde hij dat hij de winnaar is in de categorie voortgezet onderwijs. Vanochtend werd Bilal verrast op het Blariacum. Kijk straks naar Dit is Venlo voor een reportage. De gemeente heeft opnieuw een vergunning afgegeven voor de bouw van een grote logistieke hal op industrieterrein Witveld in Belfeld. Een eerdere gemeentelijke vergunning werd nog vernietigd door de provincie Limburg. Volgens de projectontwikkelaar betekent de nieuwe vergunning niet dat de schop binnenkort de grond in gaat. Eerst moeten de contracten met de huurders worden afgerond. De Belfeldse dorpsraad is teleurgesteld. Volgens de dorpsraad is het nieuwe plan nog steeds te groot. De dorpsraad had liever woningbouw gezien op de plek. Een grote stap in de vernieuwing van station Venlo. Vandaag is de officiële opening van de stationshuiskamer. Die vervangt de kiosk en zit op de plek waar voorheen de stationsrestauratie zat. De stationshuiskamer heeft een zithoek, een leestafel en werkplekken met oplaadpunten om tijdens het wachten op de trein te kunnen werken of studeren. En baasjes konden in Arselom en Velden hun huisdieren laten zegenen door de kaplaan. Dat gebeurde bij honden, konijnen en zelfs knuffeldieren. De dierenzegening werd niet alleen georganiseerd ter ere van Werelddierendag. Het was ook de sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi. Ga voor een reportage naar onze site of app.
0: Het weer.
2: Een droge dag met flink wat zon. De temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 21 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door bergingswerkzaamheden is de N639 dicht tussen Baarle-Nassau en de aansluiting met de A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: Omroep Venlo.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
2: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Raus verkozen. Als voorzitter kan Raus bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het 4e land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen knooppunt Leenderheide en Batendorp 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Yahoo! Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het Centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
7: Der Küchenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerke. Of kijk alvast op www.derkuchenmacher.de.
6: Avontuurlijk zwemmen?
7: Yahoo!
6: Kijk op aquaparkoberhausen.nl.
2: Ben jij klaar voor een nieuwe stap in HR of salarisadministratie? Bij SalarisPoint werk je met de nieuwste tools in een team waar samenwerking en ontwikkeling centraal staan. Of je nu starter bent of een ervaren specialist, hier krijg je de ruimte om te groeien.
8: Ga naar salarispoint.nl/vacatures en ontdek jouw volgende uitdaging.

wat wordt het heet. Drie door heel gaat plaatsen, waarin die 40 jaar gewoon allen zijn geweest. In een kroeg of in een hal, of in een

0: tries to guide me home. Altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Bilal Chitouani is de leraar van het jaar 2026 in Nederland. Chitouani geeft op het Blariacum College in Blerik de vakken economie, rekenen en economie en ondernemen. De leraar werd door collega's en leerlingen genomineerd. Maandag tijdens het lerarencongres op Papendal hoorde hij dat hij de winnaar is in de categorie voortgezet onderwijs. Vanochtend werd Bilal verrast op het Blariacum. Kijk straks naar Dit is Venlo voor een reportage. De gemeente heeft opnieuw een vergunning afgegeven voor de bouw van een grote logistieke hal op industrieterrein Witveld in Belfeld. Een eerdere gemeentelijke vergunning werd nog vernietigd door de provincie Limburg. Volgens de projectontwikkelaar betekent de nieuwe vergunning niet dat de schop binnenkort de grond in gaat. Eerst moeten de contracten met de huurders worden afgerond. De Belfeldse dorpsraad is teleurgesteld. Volgens de dorpsraad is het nieuwe plan nog steeds te groot. De dorpsraad had liever woningbouw gezien op de plek. Een grote stap in de vernieuwing van station Venlo. Vandaag is de officiële opening van de stationshuiskamer. Die vervangt de kiosk en zit op de plek waar voorheen de stationsrestauratie zat. De stationshuiskamer heeft een zithoek, een leestafel en werkplekken met oplaadpunten om tijdens het wachten op de trein te kunnen werken of studeren. En baasjes konden in Arselom en Velden hun huisdieren laten zegenen door de kaplaan. Dat gebeurt bij honden, konijnen en zelfs knuffeldieren. De dierenzegening werd niet alleen georganiseerd ter ere van Werelddierendag. Het was ook de sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi. Ik ga voor een reportage naar onze site of app.
0: Het weer.
2: Een droge dag met flink wat zon. De temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 21 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files in het zuiden van het land, twee opvallende, de A29 om te beginnen, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor het Hellegasplein 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N261 Waalwijk richting Tilburg. Bij Tilburg-Noord 3 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits al flink op gang gekomen, met ruim 100 kilometer file al. Wat opvalt daar is de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oss-Oost en Ravenstein is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. Het is ook al druk op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en Paalgraven 14 kilometer met 20 minuten oponthoud. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Voor Moergestel ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
7: Tot ziens in onze winkel.
6: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
8: Als de avond valt, begint het avontuur. De tuinen veranderen in een betoverende wereld vol licht, kleur en magie. Ervaar Enchanted Gardens in Kasteeltuinen Arsen van 9 tot en met 31 oktober. Jouw magische avond begint hier. Enchantedgardens.nl.
9: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rebestralen.nl.
10: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Heer en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wil vraagt de Nederlandse politie om justitie in België te helpen bij een onderzoek naar de handel in naaktfoto's op internet. Op het dark web worden gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen verhandeld. In Kenia is voor het eerst iemand overleden met ebola. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven met het virus. In Frankrijk is een enorm boek uit een museum gestolen. Het weegt 210 kilo en is een van de zwaarste en duurste boeken ter wereld. Het is een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. Het weer, een mix van zon en wolken, morgen droog, veel zon en maximaal 23 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is goed op gang gekomen in het zuiden van het land. Op een aantal plekken ook flinke vertraging, zoals de A2 om te beginnen Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg 15 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. De A16 bij daar Rotterdam voor Dordrecht. Daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstok is dicht, vertraging 20 minuten. En de A59 Den Bosch richting Os voor Paalgraven 3 kilometer file met een bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Een airco installeren in de winter? Zeker wel. Slim zelfs. Met de energiezuinige airco's van Verkoelme.nu zit je er lekker warm bij in de winter. En straks heerlijk koel in de zomer. En ja, je bespaart ook nog op je dure gasrekening. Met oog voor detail leveren wij de nieuwste kwaliteitsproducten met ouderwets goede service. Verkoelme.nu. Altijd het juiste klimaat in huis.
4: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de avondspits in onze regio druk, met inmiddels bijna 200 kilometer file in totaal. Veel files zijn dagelijks en op een aantal plekken wat meer vertraging dan normaal. Zoals op de A16 nu van Breda naar Rotterdam. Dus ik loop het Zonsveel en Dordrecht is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging bijna een half uur. De A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen knooppunt Vught en Waardenburg, 20 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda, voor de brug bij Gorkum, een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
9: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
10: Als de avond valt, begint het avontuur. De tuinen veranderen in een betoverende wereld vol licht, kleur en magie. Ervaar Enchanted Gardens in Kasteeltuinen Arsen van 9 tot en met 31 oktober. Jouw magische avond begint hier. Enchantedgardens.nl.
9: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
11: Je volgende stedentrip? Limbecker Plaats in Essen. Meer dan 70.000 vierkante meter mode, beauty en elektronica. Alles op één plek. Zara, Douglas, Mediamarkt en nog veel meer. En dat alles op slechts een uur rijden van de grens. De beste plek in Essen? Limbecker Plaats. Winkelcentrum.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij het onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wiel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. En volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden, blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui. Het is een graad of 21. Vannacht hier en daar mist en het is dan ongeveer 12 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de avondspits in het zuiden van het land ook druk. Dat is een van de drukste avondspitsen van de week. En dat zien we onder andere op de A2 van Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg 18 kilometer file rijden met een half uur vertraging. A27 bij Daag-Gorkum tussen Oosterhout en Hank 8 kilometer met een kwartier extra reistijd. De A50 Eindhoven richting Oost tussen Zon en Breugel en Veghel duurt ook nog 20 minuten langer over. En verder valt nog op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo. Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

pak en beton. Met een rondgang op zijn lat, waren maar karton. Dan scheurde ik het kapot. De zeugmaatine weer, in het poer wodende geer. De wetsnoots met weer, en alles ohne geweer. Verpakkingstijd negerant, door heid het heen niet doen. Ik wil de binnenkant, verpak ik.

heb de wijsheid niet in hand of pak. En als ik dit vertel, dan huur ik soms gelach. Maak mij niks zo, dit is toch geen grap. Zo ziet je weer aan rood en nog niks gesnapt. Mijn hersens aan een band met een he of met een het. Als ze heel goed vast, zet ze lekker in het vet. Dat zien de echte dingen, krenten in de pap. Man, die vrienden heb ik al. Het echte,

0: Omroep Venlo.
1: Ontdek het Aquapark Oberhausen direct naast het grootste winkelcentrum van Europa. Het Centro Oberhausen. Het eerste mijnbouwzwembad van Duitsland wacht op je met een waterwereld van 25.000 vierkante meter. Beleef de 18 meter hoge slingertoren en de fantastische waterglijbanen. Geniet van wellness, sport en plezier onder een indrukwekkende koepel van 40 meter. En na het zwemmen ga je lekker winkelen in het Centro. Het Aquapark, waar geschiedenis, zwemplezier en winkelen samenkomen.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Avontuurlijk zwemmen? Kijk op aquaparkoberhausen.nl.
3: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd een drukke dinsdagavondspits in het zuiden van het land, met bijna 200 kilometer file in totaal. Wat opvalt is om te beginnen de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Vught en Waardenburg 18 kilometer file met een half uur vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. Verder valt op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Oost en knooppunt Bankhoef 10 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte de N267 Drunen richting Andel, Voorwijk en Aalburg 3 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
8: Tot ziens in onze winkel.
7: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
9: Als de avond valt, begint het avontuur. De tuinen veranderen in een betoverende wereld vol licht, kleur en magie. Ervaar Enchanted Gardens in Kasteeltuinen Arsen van 9 tot en met 31 oktober. Jouw magische avond begint hier. Enchantedgardens.nl.
10: beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rebestralen.nl.
11: Der Küchenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk, inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalkerken. Of kijk alvast op www.derkuchenmacher.de.

0: kijken.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Headlines.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of daarvoor kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web, zegt minister Van Wil. Honderden Belgische en Nederlandse vrouwen zijn daar het slachtoffer van. Dan het weer. Vanavond is het droog, vannacht kans op mist. Het is dan ongeveer 12 graden.
1: Het verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land worden de meeste files nu snel korter. Wat nog opvalt is de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Veghel en Waardenburg, 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan. De vertraging is een kwartier. En de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Oost en Knoopend Bankhoef, 9 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
3: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
2: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist. Daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is alweer even opgelost. Er staan wel nog 2 files in het zuiden van het land. Tot het begin de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en Ravenstein 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de N261 Waalwijk richting Tilburg. Tussen de Efteling en Tilburg Noord 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
3: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
2: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savac.
3: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
2: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: goede avond.
1: Dit is Umroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

ergens heer, zomaar wat. Ik slenter door mijn stad, nergens naartoe. Wandelen door de stad, nergens heer, zomaar wat. En ik slenter door mijn stad, nergens naartoe. Kroegen op de rand, parade toe en zien moeiste zich met de pulkes hand in hand. Stil naar boete gericht. Ik teek de klooster in, winkels vul ik links en rechts.

meer verleid met al zijn pracht en het stadhuis aan mijn rechterhand. Het held heet trots de wacht. Even een café, een pleertje heb ik snel gevonden. De koffie bestel ik vluchtig met een blik. De krant erbij gepakt en een oor veranderd in seconden. De deed het geen grip.

0: draait hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Blerik. Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achtsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
2: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: goede avond.
1: Dit is Umroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Umroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: The old Covent Garden. I remember only too well.

0: Een goede avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.